meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter.

Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter.

weer. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat, moet daarvoor naar een notaris of een rechter.

Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter.

Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico.

Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico.

Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: ZZ Top.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Zo, mocht je nog niet wakker zijn, dan ben je dat nu wel in ieder geval na deze ZZ Top. Goedemorgen, 7:08. Het is dinsdagmorgen. Nog even jezelf uittrekken. Een laatste geel uit dat lichaam. Nog eventjes de slapertjes uit je oogjes wrijven. Dinsdagmorgen 18 augustus. Het is dag 230 in 2026. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beveland. Je zou het bijna vergeten, maar de zomer is nog volop bezig. En vandaag staat er een bijzondere dag op de kalender. World Breast Cancer Research Day. In het Nederlands de Werelddag voor Borstkankeronderzoek. Een dag die wereldwijd aandacht vraagt voor onderzoek en de ontwikkeling van betere behandelingen tegen borstkanker. Wij beginnen deze ochtend met muziek, het laatste nieuws uit de Beverlanden en natuurlijk het weer. En het volgende uur ook nog een overzicht voor het weer van morgen. En onze eigen aftelklok die loopt verder. Nog 43 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow op 30 september. Fijn dat je er ook vandaag weer bij bent. Welkom bij de Beverlandse ochtendshow.

0: voor Shark Attack, Michel David en de Gospel Sessions. Good, good, good. Het is wat minder als je momenteel buiten bent of naar buiten kijkt. Regen komt naar beneden op Noord- en Zuid-Beveland. Hebben we een tijdje niet gezien. Ja, gisteren dan natuurlijk. Maar als we het vergelijken met de afgelopen week, is deze zomer een van de droogste die we ons kunnen herinneren. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag. Ook vandaag blijft het op de Bevelanden duidelijk wisselvallig. De dag begint met ongeveer 17 graden en een zwakke wind uit het zuid-zuidwesten. Veel ruimte voor de zon is er vandaag niet. We krijgen naar verwachting slechts 1 uurtje zon. In de loop van de ochtend draait de wind naar het westen en trekt ook een beetje aan. Temperatuur loopt geleidelijk op naar zo'n 20 graden en bereikt vanmiddag het maximum van 23 graden. Stevige westenwind die blijft de hele dag goed merkbaar. Een droge dag wordt het zeker niet. De kans op neerslag bedraagt zo'n 85% en er kan verspreid over de dag ongeveer 5 mm aan regen gaan vallen. En met een luchtvochtigheid van 84% voelt het bovendien behoorlijk vochtig aan. En ook vanavond blijft het bewolkt en fris met ongeveer 21 graden. De westenwind die blijft stevig doorblazen vandaag. Kortom, geen zomerse dinsdag, maar een bewolkte en wisselvallige dag met 23 graden. Weinig zon, veel wind en een grote kans op regen. Paraplu of regenjas dus binnen handbereik vandaag. Er zijn genoeg activiteiten nog te beleven in deze zomer. Ook binnenskamers, denk maar eens aan de tentoonstellingen in de Grote of Maria Magdalena Kerk of in de bibliotheek in Goes. Dinsdagmorgen 18 augustus in het nieuws vanmorgen. Roy Hendriksen na 1 wedstrijd weg als trainer van VV Kloet. Dierenweide, Kakelhof, Kip & Co. in Kortgene verhuisd. En Zeeuwse steunpunten onderzoeken 1 expertisecentrum voor mantelzorg.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Tony Scott. Samen met Juan Elmso en ook Dylan Lewis, de man die verantwoordelijk is voor alle muziekjes zo'n beetje. Zoals dit bij Streekberoep de Beveland. Total Touch, Treintje Oosterhuis, Somebody Else's Lover. En daarvoor die knijter van een hit van BB Rexha. Samen met Faithless en New Religion. Dinsdag 18 augustus, het is vandaag Wereldborstkankeronderzoeksdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor onderzoek naar borstkanker. Wetenschappers en artsen zoeken voortdurend naar betere manieren om de ziekte eerder op te sporen, beter te behandelen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Onderzoek kan daarbij letterlijk van levensbelang zijn. En ook in onze regio krijgen veel mensen direct of indirect met deze nare ziekte te maken.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 5 kilometer. A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt Baars en Oorschot, 4 kilometer. Verderop tussen Oorschot en Best, 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Looking Up To You werd voorafgegaan door Reach For My Love. Nieuwe track van de Sunburst Band samen met Dave Lee en Tiffany Tezel. Het is 20 voor 8, dinsdagmorgen 18 augustus. In het nieuws vanmorgen, Roy Hendriksen is na slechts één wedstrijd weg als hoofdtrainer van VV Kloetingen. De Middelburger bevestigde zijn vertrek na de verrassende 1-3 overwinning zaterdagmiddag op AFC uit Amsterdam, waarmee Kloetingen uitstekend debuteerde in de tweede divisie. Volgens Hendriksen was voor hem en de spelersgroep al sinds vorige week maandag duidelijk dat de samenwerking zou stoppen. Hij zegt dat de onrust rond de trainerskwestie geen invloed heeft gehad op de wedstrijd. Hendriksen noemt de overwinning een mooi einde voor hem en een mooi begin voor de spelers van Kloetingen. En ook een mooi begin voor de nieuwe trainer van VV Kloetingen. Zijn naam ging al even rond, maar is nu officieel bevestigd door de club. Vincent de Klerk is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Dierenweide Kakelhof Kip & Co. heeft een nieuw onderkomen gekregen aan de Stadspolderlaan in Kortgene. Alle dieren zijn inmiddels stap voor stap verhuisd. De verhuizing was nodig vanwege de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie aan de Wilhelminastraat. De nieuwe dierenweide wordt woensdag volgende week officieel geopend door wethouder Stefan van Belzen. Inwoners en belangstellenden die zijn daarbij van harte welkom. En de Zeeuwse steunpunten Mantelzorg onderzoeken de komst van één Zeeuws expertisecentrum voor mantelzorg. Daarmee moeten kennis, ondersteuning en voorzieningen beter worden gebundeld en meer op elkaar worden afgestemd. De steunpunten zoeken daarvoor nog mantelzorgers die hun ervaringen en wensen willen delen. Vooral in Sluis, Terneuzen, Hulst en ook in de gemeente Rijmerswaal zijn deelnemers welkom. Eind dit jaar wordt duidelijk of het expertisecentrum er ook daadwerkelijk gaat komen.

Tijd daarvoor Marshmallow en Kelsey Ballerina in de Beveland ochtendshow met Another Drink. 7:50 dinsdagmorgen 18 augustus. Nisse vormt aanstaande zaterdag het decor voor het evenement Van Nisse naar Nergens. Dat is een cultureel evenement met muziek, poëzie, verhalen, een wandeling en een foto-expositie. Tussen 11:00 zaterdagmorgen en 6:00 zaterdagavond vinden optredens en activiteiten plaats in een tuin, de monumentale Mariakerk in Nisse en twee huiskamers. Op het programma staan optredens van onder meer Goodnight Irene, Sophie Janne en Janos Kolen, Dries Bongaerts en Ad van der Veen. En daarnaast zijn er poëzie, theater en verhalen over het dorp en het landschap. Voor de vroege bezoekers van dit culturele evenement is er een speciaal geoparkwandeling over het ontstaan van Nisse en de omgeving daarvan. Ook is de foto-expositie Schakeringen van Tineke van der Ven te bekijken. Zaterdag aanstaande dus vanaf 11:00 Van Nisse naar Nergens. En het vindt plaats, hoe kan het ook anders, in Nisse.

dat zo vakantie is. Ilse de Lange en Something Good in de Beveland'se ochtendshow. 7 voor 8, 18 augustus. De anticonceptiepil is jarig vandaag. 66 jaar. Het was in 1960, toen kwam de eerste pil op de markt. De Amerikaan Gregory Pincus die vond de pil uit. Maar het was de Nederlandse scheikundige Max de Winter die gezien wordt als de belangrijkste man achter de eerste wereldwijde succesvolle anticonceptiepillen in 1962. En dat deed hij niet alleen, want samen met de Belgische gynaecoloog Ferdinand Peters, die gezien wordt als de grondlegger van de eerste veilige anticonceptiepillen. De pil die werd in 1964 in Nederland geïntroduceerd en tegenwoordig helemaal ingeburgerd. Artiesten die het de moed had om erover te zingen in 1975 was Loretta Lynn. You are-

De ochtend van... Streekomroep de Beverlanden. Remember we would drive.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij Natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld twee keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender. Maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico.

Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel nu 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: 7 over 8 geweest. Goedemorgen, Bidi en Eva. Ja, met Bij Me Band. Twee namen, één Zeeuwse connectie. Allebei afkomstig uit Vlissingen en allebei al jarenlang actief in de muziek. Bas de Meijer vanuit de hip-hop. Eva van Leeuwen met haar R&B, soul en elektronische werk. En nu dus samen op één track. Bij Me Band deze week Airplay Track hier bij Streekomroep De Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen 18 augustus inmiddels.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn De Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.
0: Op weg, De Beverlandse ochtendshow. Tweede uur van deze dinsdagmorgen 18 augustus is begonnen. Terwijl de zomerzon De Beverlanden probeert wakker te maken. Ondanks dat wolkendek houden wij op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. En natuurlijk het weer. Vandaag is er wereldwijd aandacht voor borstkankeronderzoek. Een belangrijk onderwerp waarbij onderzoek en vooruitgang centraal staan. En voor ons loopt de teller verder richting 30 september. Nog 43 dagen tot mijn laatste Beverlandse ochtendshow. Maar in die tussentijd gaan we nog een aantal mooie herinneringen maken. En natuurlijk delen met...

0: daarvoor Marcone, ooit ook een grote hit geweest voor Cher. Dit was het origineel, Walking in Memphis. Goedemorgen, het is Streek op Roep de Beveland, waar je naar luistert. De Beveland's ochtendshow op weg. We zijn bezig aan het tweede uur. En zoals gebruikelijk kijken we dan niet alleen naar het weer voor vandaag, maar ook even een sneak peek naar het weer voor morgen. Vandaag blijft het bewolkt en wisselvallig op de Beverlanden. Na een start met zo'n 17 graden loopt de temperatuur op naar maximaal 23 graden vanmiddag. De zon krijgt vrijwel geen kans met slechts 1 uurtje op de teller vandaag, terwijl de westenwind stevig doorwaait. Met een regenkans van 85% kan er verspreid over de dag zo'n 5 mm regen gaan vallen. Eén voordeel, door het gebrek aan zon is de kans op verbranden vandaag vrijwel nihil. Morgen lijkt er duidelijk meer ruimte voor de zon te komen. De woensdag begint met ongeveer 17 graden en de temperatuur loopt op naar een aangename 22 graden in de middag. We krijgen naar verwachting zo'n 9 uur zon, al blijft het niet helemaal droog morgen. De kans op neerslag is 65% en er kan ongeveer 2 mm regen vallen. De westenwind die blijft goed merkbaar. Vandaag nat en grijs, morgen dus een stuk zonniger, maar nog steeds kans op een buitje. Dinsdag 18 augustus in het nieuws van morgen. Nieuwe inwoners van Goes kunnen op 1 september kennis maken met de gemeente. Goesenaar Timo de Jong krijgt nieuwe kans in de Vuelta na eerdere pech in de Giro. En de recreatiebad Omnium Goes 4 weken dicht voor onderhoud aan dak en plafond.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

1987, Richelieu, Dance Around the World. En daarvoor voormalig Airplay Track hier bij Streek op Roep de Beverlanden. Uit Goes afkomstig, Luc Ochel en Annemiek van der Weelen. Duo Sense, hun laatste single, Walking in the Rain. Hoe toepasselijk vandaag op deze dinsdag, de 18e augustus. Op de Celebrity verjaardagskalender vandaag voormalig radio- en televisiepresentator Hans van Willigenburg, 84 jaar. Actrice Karin Meerman, je kent haar misschien uit series als GTST, maar ook Baantje. 82 jaar wordt Karin vandaag. Acteur Christian Slater, bekend van de films Young Guns 2 en Robin Hood, 57 jaar. De Libanees-Britse zanger Mika, 43, je gaat hem zo meteen horen. En fotomodel en beeldend kunstenaar Frances Bean Cobain. Ja ja, de dochter van Kurt Cobain en Courtney Love. Ook zij is jarig, 34 jaar vandaag.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. De rechte rijstrook is dicht. Drukte zien we ook bij Den Bosch op de A2 vanuit Eindhoven. Tussen Vught en Waardenburg 10 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Dan de A58 naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot. 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuwkuik. 7 kilometer file. Daar is de vertraging een kwartier. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

En wat worden we weer getrakteerd op lekkere muziek deze morgen in de Beverlandse Ochtendshow. Mama's Gun, Joy en daarvoor Holly Johnson, die we ook kennen van Frankie Goes to Hollywood en Love Train. Oud nummer van The Isley Brothers. 20 voor 9 geweest. De gemeente Goes organiseert dinsdag 1 september een kennismakingsavond voor nieuwe inwoners. Van 7 tot 9 uur kunnen zij in het stadskantoor kennismaken met het college van burgemeester en wethouders, gemeentelijke afdelingen, lokale organisaties en verenigingen. Ook is er voor kinderen een knutselhoek. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje en iedere nieuwe inwoner krijgt een welkomstpakket. Aanmelden kan tot en met vrijdag 28 augustus aanstaande via de website van de gemeente Goes. Wielrenner Timo de Jong uit Goes is door PicnicPost.nl geselecteerd voor de Ronde van Spanje. De 27-jarige Goesenaar begint zaterdag aan de Vuelta, die start met een individuele tijdrit in Monaco. De Jong rijdt zijn eerste seizoen als prof en kende daarin al veel pech. In de Giro moest hij vanwege een opnieuw opspelende polsblessure al na 5 etappes opgeven. In Spanje krijgt hij nu een nieuwe kans. PicnicPost.nl richt zich vooral op het behalen van etappezeges. En het recreatiebad van het Omnium in Goes gaat vanaf maandag 14 september tot en met zondag 11 oktober tijdelijk dicht. In die periode worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het plafond en het dak van het zwembad. De werkzaamheden maken deel uit van de verbouwing van het complex en moeten het gebouw duurzamer maken. Het wedstrijdbad, instructiebad en doelgroepenbad blijven tijdens de werkzaamheden gewoon open.

0: Ze bewees zich al vaker op het witte doek en ook in de serie Wednesday op Netflix was ze te zien. Lady Gaga. Je hoorde haar met The Dead Band.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: De binnenstad van Goes verandert zaterdag weer in één groot kinderfeest. Goes Kinderstad viert dit jaar de 25e editie. Van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags zijn er op verschillende pleinen allerlei activiteiten voor kinderen. Het officiële startsignaal klinkt bij het Kooktheater op het Bleekveld. Daarvoor worden in het stadhuis de nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders van Goes geïnstalleerd. Dat gebeurt vanaf 10:30 in aanwezigheid van burgemeester Kees van den Bos. Goes Kinderstad is gratis toegankelijk. Het volledige programma en de locaties zijn te vinden op de website van Goes Kinderstad. Tot 9 uur, dit is de Beverlandse Ochtendshow met Robert Miles.

Zaterdag aanstaande in Goes dus, de 25e editie van Goes Kinderstad met de installatie van de nieuwe kinderburgemeester en de kinderwethouders. En dan wordt de stad even overgenomen door de kinderen met allerlei leuke activiteiten op de pleinen in de binnenstad van Goes. Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor dinsdagmorgen 18 augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij streekomroep De Beverlanden, Ellie van Amstel. Nieuwe aflevering van Ellie's Platenkast. Om 5 uur andermaal ikzelf. Om 7 uur vanavond Bert Niesing met Bert's Platenarchief. En om 9 uur John Westland met een gouden oude hitlijst uit het grijze hitverleden. Ik ben bij je terug op de zender met, vanavond dus om 5 uur. Maar met de Beverlandse Ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een hele mooie dinsdag van en geniet zoals gebruikelijk van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou te bieden hebben. Tot vanavond en anders tot morgen.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Er zijn ook steeds meer alleenstaande 35-plussers. Dat is volgens het statistiekbureau waarschijnlijk het gevolg van scheidingen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt.

Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De brandweer in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun vijfde dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook De Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtsgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn.

Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het vuur in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is vannacht op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun vijfde dag in. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. 8 mensen zouden gewond zijn geraakt. Ook het Oekraïense leger was actief vannacht. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat 180 van die projectielen werden neergehaald. Door de Oekraïense aanval zou de stroom op de geannexeerde Krim zijn uitgevallen. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van de man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. De man, die Lucky wordt genoemd, belandde in 2023 in het tehuis na een val op straat. Door de hersenbeschadiging die hij opliep kan Lucky nauwelijks praten en komt hij niet verder dan 3 Engelse woorden. De Amsterdamse politie noemt de 140 reacties op de oproep van gisteren overweldigend. De brandweer in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun 5e dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook De Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten.

Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen staat file tussen de afrit Tolen en Hogerheide 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beveland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van een man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. Het vuur in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is vannacht op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun 5e dag in. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. De branche is boos over de boetes, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Door de boetes voelen journalisten zich geremd om artikelen te schrijven, waardoor er zelfcensuur zou ontstaan. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken waarbij veel rook vrijkwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. 5 mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Dierense zorginstelling begon in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping. De zorg van de bewoners kan gewoon doorgaan, aldus de veiligheidsregio. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Het gaat over Nederlandse steun voor het Amerikaanse optreden tegen Iran en andere doelen van de Amerikaanse regering. Ondertussen denken de VS na in welke landen ze beschermende troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de lijst onderdeel uitmaakt van de bespreking over de taken die Europa binnen de NAVO van de VS zal overnemen. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Klanten zouden voor meer uitgesproken smaken kiezen. Blanke vla werd in de jaren 80 en 90 populair, maar die zou nu verdrongen zijn door appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. Blanke vla is nog wel te krijgen bij de supermarktketens Jumbo en Plus.

Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken waarbij veel rook vrij kwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Files in het zuiden van het land op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. 10 minuten extra vanaf knooppunt Kundeberg door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Vorige maand bleek in een transport uit Italië een dode Japanse kever te zitten. Het insect is volgens de NVWA heel schadelijk voor de plantensector, tuinen, parken en de natuur. In Europa leeft het diertje op de Azoren, in Noord-Italië, Duitsland, Kroatië en in delen van Zwitserland. Iedere zomer wordt door de NVWA onderzocht of de Japanse kever in Nederland aanwezig is. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank zegt dat de inflatie vorige maand 2,9% bedroeg en verwacht wordt dat het voorlopig rond dit niveau zal blijven. In juni werd de rente door de CEB nog verhoogd, maar in juli bleef die onveranderd. Volgende maand wordt er weer over de rente vergaderd. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip zou net de straat van Hormuz hebben willen verlaten. Volgens de Britse marine is bij de aanval iemand gewond geraakt en is de machinekamer beschadigd. De bemanning is door de Omaanse kustwacht opgevangen.

Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land meerdere kleine files. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht sta je 5 minuten in de file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogt. Ook 5 minuten vertraging op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein rijdt het langzaam. Dan de A76 richting Duitsland, want aan de Duitse grensovergang wordt op de Duitse kant gecontroleerd. En daarom 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Tot slot nog de N277 Kessel-Ravenstein. In beide richtingen tussen Kessel en Maasbree 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Als je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het niet meer. Dat was Pharrell en zijn grote hit Happy van een aantal jaren geleden. We blijven in het verleden, maar iets recenter. Nou ja, recenter. Dat is al een jaar of wat geleden, dus maar het is wel een lekker nummer. Clean Bandit en Jazz Clean, Rather Be. Ik ben zo graag bij jou, dit uur van de platenkast.

0: streekomroep De Beverlanden.
1: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

0: Ik nam je even mee naar halverwege de jaren 80. En naar het strand. Chris Rea. Dit heette On the Beach. Dan nu weer een jongeman die in de Nullies behoorlijk succesvol werd. Ed Sheeran. En dit heet Happier.
1: Walking down 29th and Park.

Meneer Sterkenstans, die vervloekt me nu. Hij zegt, nou zit dat nummer de hele week in mijn hoofd. Ah, ik kan me slechtere nummers bedenken. En, weet een collega van vroeger, die was daar helemaal gek mee.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA 21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en dat betekent vertraging voor het verkeer op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 5 tot 10 minuten bij rekenen. Op de N277 Kessel-Ravenstein is er in beide richtingen file tussen Kessel en Maasbree. En dat betekent 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hier word je toch vrolijk van. Ik wel althans. Ik hoop jullie ook. Want dat is wel de bedoeling. Dit heet de happiness. Maar ja, dat kon natuurlijk niet missen. En een plek waar je ook altijd wel vrolijk bent. Tenminste, als het goed weer is, is aan de kust. En daar sluit Bluff mooi op aan.

0: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.
1: Onvergetelijke songs. Gekoesterde herinneringen.

0: goodness, wat is dit fout. Maar het is wel een grappig liedje. Jimmy Soul. En if you want to be happy. Hij zegt, dan moet je met een lelijke vrouw trouwen. Ja, er zit natuurlijk wat in. Die mooie zou wel eens weg kunnen lopen. Maar als je echt van je houdt, come on. Toch, ik maakte net een foutje. En toen hoorde je ineens wat gefluiten tussendoor. Ik dacht, weet je wat? Ik neem hem toch maar even mee. Je had ooit een nummer dat heet Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin. Maar Alfred Lagarde dacht, dat kan ik ook. En die bedacht Johnny Camaro. Don't Worry, Be Happy.
1: Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Camaro weer. Ja, dit is

liedje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Daar komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Morgen zullen de schoonmaakkrachten op Schiphol het werk neerleggen omdat ze boos zijn over een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd en dat kan grote financiële consequenties voor de beroepsgroep hebben. De stakingen moeten niet tot vertragingen voor passagiers gaan leiden. Zo'n 350 schoonmakers voeren morgen tussen 11:15 en 14:45 middags actie. FNV roept Schiphol op de eisen te ondersteunen en druk op de schoonmaakbedrijven uit te oefenen. Het voorarrest van Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuis wordt opgeheven. De man wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het OM heeft TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige verdachte geëist. In januari werd hij in een Haags hotel opgepakt. Hij had twee bijlen bij zich met daarin de woorden Alexia, Sieg Heil en Mossad gekerfd. In zijn agenda had hij Amalia, Alexia en bloedbad geschreven. Volgens justitie verkeerde de man in een psychose. De rechter zal op 31 augustus uitspraak doen. Verschillende Europese landen sturen extra hulp naar Colombia. Vorige week werd het land door een aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Onder andere Duitsland, Zweden en Luxemburg doen mee. Ook wordt er namens de Europese Commissie een coördinator naar Colombia gestuurd om de hulp in goede banen te leiden. Vorige week kondigde de commissie al 2,1 miljoen euro aan noodhulp aan. De aardbeving kostte aan bijna 300 mensen het leven. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Enkele files in het zuiden van het land. We beginnen in Zeeland op de A58 richting Berg op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos heb je 5 minuten vertraging. Tot slot nog de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Morgen zullen de schoonmaakkrachten op Schiphol het werk neerleggen omdat ze boos zijn over een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd en dat kan grote financiële consequenties voor de beroepsgroep hebben. Het voorarrest van Anne Romke van der Haa uit het Groningse uithuis wordt opgeheven. De man wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Verschillende Europese landen sturen extra hulp naar Colombia. Vorige week werd het land door een aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Financiënminister Elko Heijne praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijne een gesprek met Pro. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB.
1: In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Numansdorp is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En ook op de A29 de andere kant op tussen Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is de vertraging een kwartier. Verder file bij de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf Kunderberg tot de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: naar een warme zomernacht.
1: Mis niks van het Zeeuwse nieuws en hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop, streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De partij JA21 zegt twijfels te hebben bij de wens van het kabinet voor een brede steun voor de begroting. PRO zou dan ook steun leveren, maar volgens JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zijn er echt duidelijke verschillen tussen JA21 en PRO. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid in de prullenbak verdwijnen. JA21 is voor belastingverlaging. Volgens de SGP heeft die partij en JA21 wel veel raakvlakken en daarom trekken de twee samen op in de begrotingsbesprekingen. De aardbeving met een kracht van 7,7 afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores heeft ervoor gezorgd dat rond de 40.000 inwoners hun huis moesten verlaten. Eerder werd gezegd dat het om bijna 13.000 mensen ging. De aardbeving heeft dan 70 mensen het leven gekost. Dat zijn er 2 meer dan dat eerder gemeld werd. Daarnaast raakten zo'n 1100 mensen gewond en een kleine 12.000 woningen beschadigd. Volgens de autoriteiten worden er volop hulpgoederen uitgereikt. Veel mensen worden in tijdelijke opvangcentra opgevangen. Gisteren is een buschauffeur van Arriva in het Limburgse IJsden zwaar gewond geraakt doordat hij door 2 personen mishandeld werd. 1 verdachte is opgepakt, naar de ander wordt nog gezocht. 2 mensen wilden in de bus stappen, maar niet inchecken, waarop de buschauffeur hen aansprak en er ruzie ontstond. Omdat de 2 niet wilden betalen, besloot de chauffeur hen niet mee te nemen. Er ontstond een schermutseling waarbij de chauffeur werd geslagen en geschopt. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De aanval van Israël op Syrië is volgens de VS een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barak zegt diep bezorgd te zijn over de aanval op de luchtmachtbasis. Dit zal volgens hem de regionale stabiliteit niet bevorderen. Syrië heeft zich niet vijandig opgesteld en heeft diverse malen gezegd voor de-escalatie te zijn. Barak drukt beide landen op het hart met elkaar in gesprek te blijven en de VS willen daar graag bij helpen. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De partij JA21 zegt twijfels te hebben bij de wens van het kabinet voor een brede steun voor de begroting. Pro zou dan ook steun leveren, maar volgens JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zijn er echt duidelijke verschillen tussen JA21 en Pro. De aardbeving met een kracht van 7,7 afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores heeft ervoor gezorgd dat rond de 40.000 inwoners hun huis moesten verlaten. Eerder werd gezegd dat het om bijna 13.000 mensen ging. Gisteren is een buschauffeur van Arriva in het Limburgse IJsden zwaar gewond geraakt doordat hij door twee personen mishandeld werd. Eén verdachte is opgepakt, naar de ander wordt nog gezocht. De aanval van Israël op Syrië is volgens de VS een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barak zegt diep bezorgd te zijn over de aanval op de luchtmachtbasis. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Beverlanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Telegraaf laat weten dan ook in beroep te gaan. NRC verwacht hetzelfde te gaan doen. De vier kranten krijgen boetes omdat ze in hun artikelen publieksreclame zouden hebben gemaakt. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Rond 11:15 knalden meerdere auto's in de richting van Den Bosch op elkaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Meerdere rijstroken op de A2 richting Den Bosch werden voor onderzoek afgesloten. Als het goed is de weg inmiddels weer vrijgegeven. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het Verenigd Koninkrijk is door Rusland voor de gevolgen gewaarschuwd nadat er berichten waren dat Britse drones waren ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham zegt dat het VK steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Dat was, is en blijft het Britse standpunt in dit conflict. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. De laatste keer dat Ozzfest gevierd werd was in 2018. Sharon liet eerder weten dat er plannen zijn om het feest nieuw leven in te blazen. 30 jaar geleden, in 1996, werd Ozzfest voor het eerst in de Verenigde Staten georganiseerd. 2 jaar later vond het Ozzfest voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk plaats.

Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden is vertraging op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in het zuiden van het land. Op de A50 van Eindhoven naar Oss, daar heb je wel net iets meer dan 5 minuten vertraging bij Veghel. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te vertellen dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. Van Lang trad eind vorig jaar in dienst bij het museum. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïense collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. De Oekraïense buitenlandminister Sybiha schreef op sociale media: een dagelijkse realiteit voor miljoenen Oekraïners nu gedeeld met onze Belgische gasten. Prévot werd in de bunker bedankt voor de Belgische steun die Oekraïne krijgt sinds het land in oorlog is met Rusland. Tot nu toe bedroeg de Belgische steun aan Oekraïne 4,4 miljard euro. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Oman en Iran praten over een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De woordvoerder zegt dat het daarna makkelijker is om de gesprekken met de VS weer op te pakken. De besprekingen tussen Oman en Iran zouden al ver gevorderd zijn.

Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige start. Later klaart het op en komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat onder andere file op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Dordrecht is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Os bij Veghel 10 minuten vertraging. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot ook 10 minuten. Op de A256 Goes-Zierikzee bij Wolfaardsdijk is de vertraging bijna 10 minuten. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: kwart over vijf geweest bij Streekomroep de Beverlanden. Voor Chappelle Roan, Teddy Swims uiteraard uit de hitlijsten van dit moment. Mr. Know It All. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor morgen. Lijkt morgen duidelijk meer ruimte voor de zon te komen. Meer dan vandaag en gisteren. Morgen begint ongeveer met 17 graden. Temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. We krijgen naar verwachting zo'n 9 uur zon. Dat is heel wat meer dan vandaag. Al blijft het niet helemaal droog. De kans op neerslag is 65% en er kan ongeveer 2 mm regen vallen. De westenwind die blijft morgen goed merkbaar. Maar al met al dus beter weer dan vandaag.
1: Dit is Naar Huis.

0: dan vandaag. En met de kans, neerslagkans van 80% is een regenbuitje morgen zeker niet uitgesloten. In totaal kan er ongeveer 3 mm regen vallen. Luchtvochtigheid die ligt morgen op 84%. Behoorlijk hoog nog steeds, waardoor het buiten ook wat klam aanvoelt. Morgenmiddag wordt het maximaal 21 graden. De wind komt uit het west-zuidwesten en waait met ongeveer kracht 3. Dat zorgt voor wat beweging in de lucht, maar echt zomers wordt het zeker niet. En morgenavond daalt die temperatuur naar ongeveer 18 graden en blijft de west-zuidwestenwind aanwezig. Kortom, morgen wordt een frisse, bewolkte en natte woensdag. Met 21 graden als maximum, weinig zon, een hoge regenkans en zo'n 3 mm neerslag. Dus de paraplu in ieder geval die je vandaag nodig had, die zou ik nog eventjes niet opbergen en gewoon even bij de hand houden.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: Terug in de tijd met streekomroep De Beverlanden naar de jaren 80, 1987 met Living in a Box.

Onmiskenbaar jaren 80. Living in a Box in de Beveldse avondshow. Living in a Box. Zo vlak voor de hoofdpunten van het nieuws nog even de Beveldse agenda tip voor je. Nisse vormt zaterdag het decor voor Van Nisse naar Nergens. Dat is een cultureel evenement met muziek, poëzie, verhalen, een wandeling en een foto-expositie. Tussen 11 uur zaterdagmorgen en 6 uur zaterdagavond vinden optredens en activiteiten plaats in een tuin, de monumentale Mariakerk van Nisse en twee huiskamers. Op het programma staan optredens van onder meer Goodnight Irene, Sophie Janne en Janos Kolen, Dries Bongaert en Ad van der Veen. Daarnaast zijn er poëzie, theater en verhalen over het dorp en het landschap. En voor de vroege bezoekers zaterdagmorgen is er een speciale geoparkwandeling over het ontstaan van Nisse en de omgeving van Nisse. Ook is de foto-expositie Schakeringen van Tineke van de Ven te bekijken. Zaterdagmorgen dus vanaf 11 uur van Nisse.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïnse collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het behoorlijk druk. Er staat 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel is de vertraging een kwartier. Verder 10 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder. En iets meer vertraging ook op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerken. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: avondshow Touch Me All Night Long en Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately. Dinsdag 18 augustus in het nieuws vandaag. De gemeente Goes organiseert dinsdag 1 september een kennismakingsavond voor nieuwe inwoners. Van 7 tot 9 uur 's avonds kunnen zij in het stadskantoor kennismaken met het college van burgemeester en wethouders, gemeentelijke afdelingen, lokale organisaties en verenigingen. Ook is er voor kinderen een knutselhoek. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje en iedere nieuwe inwoner van Goes krijgt een welkomstpakket. Aanmelden kan tot en met vrijdag 28 augustus aanstaande via de website van de gemeente Goes. En wielrenner Timo de Jong is door Picnic PostNL geselecteerd voor de Ronde van Spanje, de Vuelta. De 27-jarige Goesenaar begint aanstaande zaterdag aan de Ronde van Spanje en start met een individuele tijdrit in Monaco. De Jong rijdt zijn eerste seizoen als prof en kende daarin al veel pech. In de Giro d'Italia moest hij vanwege een opnieuw opspelende polsblessure al na 5 etappes opgeven. In Spanje krijgt hij nu een nieuwe kans. Picnic PostNL richt zich vooral op het behalen van etappezeges. En het recreatiebad van het Omnium in Goes gaat vanaf maandag 14 september tot en met zondag 11 oktober tijdelijk dicht. In die periode worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het plafond en het dak van het zwembad. De werkzaamheden maken deel uit van de verbouwing van het complex en moeten het gebouw duurzamer maken. Het wedstrijdbad, het instructiebad en doelgroepenbad die blijven tijdens de werkzaamheden gewoon open.
1: Naar huis!

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Op de vraag waar hij zijn vriendin ontmoet heeft, krijg je stevast als antwoord tijdens een dinnerparty. Neil Horan, opname van eerder dit jaar, hit voor hem. En daarvoor dus Cat's Eye uit de hitlijsten van dit moment met Animal, hun nieuwe single. De binnenstad van Goes verandert aanstaande zaterdag weer in één groot kinderfeest. Goes Kinderstad viert dit jaar de 25e editie. Van 11 uur zaterdagmorgen tot 4 uur zaterdagmiddag zijn er op verschillende pleinen allerlei activiteiten voor kinderen. Het officiële startsignaal klinkt bij het Kooktheater op het Bleekveld. Daarvoor worden in het stadhuis de nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders van Goes geïnstalleerd. En dat gebeurt vanaf 10:30 in aanwezigheid van burgemeester Kees van den Bos. Goes Kinderstad is gratis toegankelijk. Het volledige programma en de locaties zijn te vinden op de website van Goes Kinderstad. Jezelf ook wat je genoemd wilt hebben in de programma's van Streekomroep de Beverlanden. Of vermeld misschien wel op onze website in de agenda. Schroom niet, stuur wat informatie in een e-mail en richt dat aan redactie@streekomroepdebeverlanden.nl. Redactie@streekomroepdebeverlanden.nl. Hier zijn de Hollies en de Long Call.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Red Hot Chili Peppers, Eddie in de Beverlandse avondshow naar huis met streek Omroep de Beverlanden. Bijna 6 uur, daarvoor hoorde je de Hollies en de Long Cool Woman in a Black Dress. Dinsdag 18 augustus, het is vandaag Wereldborstkankeronderzoeksdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor onderzoek naar borstkanker. Wetenschappers en artsen die zoeken voortdurend naar betere manieren om de ziekte eerder op te sporen, beter te behandelen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Onderzoek kan daarbij letterlijk van levensbelang zijn. En ook in onze regio krijgen veel mensen direct of indirect met borstkanker te maken. Achter ieder onderzoek zitten uiteindelijk mensen, patiënten, hun familie en ook zorgverleners die hopen op betere behandelingen en meer mogelijkheden. Daarom is aandacht voor onderzoek zo belangrijk. Iedere stap vooruit kan voor iemand een groot verschil maken. Tot aan het nieuws. Hier is Nick Schilder en Cold. You

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letschert zegt zich zorgen te maken over de angst van hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld en de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te melden dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgegeven.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui. En in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag. En bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zeltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 10 minuten oponthoud. A58 Eindhoven-Tilburg bij Oorschot 10 minuten. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder ook 10 minuten extra reistijd. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Nieuws met Marcel Steenbakker.
1: Aanstaande vrijdag dan halen we hem er even bij in de uitzending. Bas de Meijer, daar heb ik het over. De Airplay track van deze week. Bidi en Evaya met Bij Me Bent. Twee namen, één Zeeuwse connectie. Allebei afkomstig uit Vlissingen en allebei al jarenlang actief in de muziek. Bas de Meijer vanuit de hiphop. Eva van Leeuwen met haar R&B, soul en elektronische werk. Nu dus samen op één track. Bij Me Bent, deze week Airplay track hier bij Streekomroep De Beverlanden. 6:10, het laatste uur van de Beverlandse avondshow. Fijn dat je erbij bent.

0: Dinsdagavond 18 augustus, 6:15 geweest, voor Kensington. Nieuwe muziek uit Engeland van de Sunburst Band, tezamen met Dave Lee en Tiffany Tevel. Ready for my love. En hou die in de gaten, want die ga je nog veel vaker horen hier bij Streekomroep de Beverlanden. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor morgen. Ik zei het vorige uur al, waren we vanmorgen in de ochtendshow nog bijzonder optimistisch voor wat betreft het weer van morgen. Nou, dat optimisme, dat is een beetje gedaald. Want ook morgen blijft het weer op de Beverlanden wisselvallig en behoorlijk grijs. De dag begint morgen met 16 graden. In de loop van de ochtend loopt die temperatuur maar langzaam op. Rond het middaguur is het zo'n 17 graden. De zon die krijgt morgen maar weinig ruimte. Er worden slechts 3 zonuurtjes verwacht met een kans van neerslag van 80%. Is een regenbuitje zeker niet uit te sluiten. In totaal kan er morgen zo'n 3 mm regen vallen. De luchtvochtigheid die ligt 84% en dat is behoorlijk hoog, waardoor het buiten ook allemaal wat klam kan aanvoelen. Morgenmiddag wordt het maximaal 21 graden. De wind komt uit het west-zuidwesten en waait met een kracht 3. Dat zorgt voor wat beweging in de lucht, maar echt zomers wordt het zeker niet. In de avond daalt de temperatuur naar ongeveer 18 graden en blijft de west-zuidwestenwind aanwezig. Kortom, morgen woensdag een frisse, bewolkte en natte dag met 21 graden als maximum. Weinig zon en een hoge regenkans met zo'n 3 mm regen. Je paraplu die je vandaag nodig had of je jas, die zijn ook morgen geen overbodige luxe.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: Terug in de tijd met Streekomroep de Beverlanden naar de jaren 70. Dan zware muziek van Chic. Hier zijn ze, 1979. My Forbidden.

Hij is niet zo groot, Mick Hucknall. En dat maakt dat hij tijdens interviews ook altijd heel selectief is in degene die vragen aan hem mag stellen. Soms gaat hij daarbij zelf op een sinaasappelkistje staan om wat hoger te lijken. Simply Red hoorde je uit 99. Ain't that a lot of love? Het is de Beeklandse avondshow. We zijn bijna toegekomen aan het laatste deel daarvan voor deze dinsdag de 18e augustus. Laten we nog eens even kijken op de verjaardagskalender wie er vandaag zoal jarig zijn. Voormalig radio- en televisiepresentator Hans van Wilgenburg, 84 jaar. Actrice Karin Meerman speelde onder meer rollen in Goede Tijden, Slechte Tijden en ook Baantje. Karin wordt vandaag 82 jaar.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heilo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kenden elkaar. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. En de Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld en de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen grijs en regenachtig. En bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: In Nederland braken ze door samen met Aerosmith en Walk This Way. Run DMC, It's Like That. En direct na de hoofdpunten van het nieuws, 9 met Casey en de Sunshine Band. Love Goes Up and Down. Het is 6:50 geweest, dinsdagavond 18 augustus. In het nieuws vandaag, Vincent de Klerk is begonnen als nieuwe trainer van Kloetingen. De 40-jarige coach, geboren in Goes, volgde Roy Hendriksen op en maakte daarmee een opvallende overstap. Hij was nog maar net begonnen bij eerste klasser Nieuw Lekkerland. De Klerk noemt VV Kloetingen een kans die hij niet kon laten lopen. Hij is onder de indruk van de ploeg die zaterdag met 1-3 won de eerste wedstrijd in de tweede divisie van AFC Amsterdam. De nieuwe trainer wil met lef en aanvallend voetbal voor de dag gaan komen. Zaterdag wacht zijn eerste thuiswedstrijd op de bank tegen Kozakken Boys. Twee bewoners hebben gisteravond op tijd hun woning aan de Uithofstraat in Kwaadendamme kunnen verlaten nadat daar brand was uitgebroken in de badkamer. Door de flinke rookontwikkeling werd opgeschaald naar middelbrand. Brandweerlieden uit Baarland en Schravenpolder kwamen met twee blusvoertuigen in actie. Rond 7:45 was de brand onder controle. Stichting Salvage helpt de bewoners bij de afhandeling van de schade. En weggebruikers moeten vanaf 8 september rekening houden met verkeershinder op de N664 tussen Goes en Serarenskerke. De provincie laat groot onderhoud uitvoeren aan 3 kruisingen en legt een nieuwe fietsstraat aan. De werkzaamheden duren tot eind oktober en worden in fases uitgevoerd. Er zijn ook 3 weekendafsluitingen op 18 en 19 september, 25 en 26 september en 2 en 3 oktober. Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de A256 en A58 en moet rekening houden met maximaal 10 minuten extra reistijd.
1: Dit is Naar Huis.

en de True Tones in de Beverlandse avondshow naar huis. En dat doen we niet langzaam, maar running vanavond. Daarvoor Marshmallow, tezamen met Kelsey Ballerina, Another Drink Marshmallow, die man, die DJ-producer, die altijd een papieren zak over zijn hoofd heeft. Ja, zal waarschijnlijk niet bekend willen worden bij het grote publiek. In de Bibliotheek Goes kun je tot en met donderdag de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade bezoeken. Tijdens openingstijden van de bibliotheek kun je samen met anderen op een speelse manier nadenken over de wereld van morgen. De tentoonstelling, landelijke tentoonstelling, gaat over thema's als duurzaamheid, technologie en samenleven. Er zijn interactieve installaties, games, filmpjes, een dialoogtafel en zelfs gratis ruilkleding. Bezoekers kunnen hun kennis testen, ideeën uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Dus toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie vind je op de website van Bibliotheek Oosterschelde. The future is so bright, I have to wear shades. Hier is Zash uit Frankrijk, La Primavera.

Cane Between You and Me. En daarvoor in de Beverlandse avondshow Zash met La Primavera. Dit was de avondshow voor dinsdag 18 augustus. Ik wens je veel plezier met John Westland vanavond om 9 uur met een gouden oude hitlijst. En zometeen na de mededelingen en het nieuws van 7 uur Bert Niesing met Bert's platenarchief. Plaatje achter met Bruce Springsteen, 4th of July, Ashbury Park. Tot morgen.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Volgens de burgemeester van Syfnos was er vermoedelijk een technische storing. De piloot was zeer ervaren. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heilo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt daar hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Rooster Vrijwijs open het eerste uur met hun derde top 40 single in de jaren 70. Ik was van plan nog één keer Best Platengieter op zijn zomers te doen, maar vanaf vandaag is het weer gewoon een aflevering met muziek uit alle maanden van het jaar. Tot 9 uur heb ik weer heerlijk muziek uit de jaren 60 en 70. Iedereen kent Sloop John B van de Beach Boys uit 1966. Vanavond ga ik naar 1960 met de Engelse hit van Lonnie Donegan. De titel van het lied was toen I Wanna Go Home, Wreck of the John B.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Amerikaanse formatie Brad was in de jaren 70 zeer succesvol in eigen land. Liefst 13 singles stond toen in de Amerikaanse top 100. En ook in Engeland had formatie meer succes dan ons land. In die beide lijsten uit 1970 stond Make It With You. 6 van de 14 nummers op het album Beatles for Sale in 1964 zijn covers, waarvan 2 van Carl Perkins. Deze zong Ringo Starr, Honey Don't.

Roy Orbison en Good Night. En daarvoor de Amerikaanse hit uit 1972 van de Stylistics. I'm Stone in Love with You. In ons land kennen we de cover van Johnny Mathis uit 1975. Je luistert naar streekberoep De Beverlanden. In 1972 kwam Albert Hammond met zijn debuutalbum It Never Rains in Southern California. De eerste single die van het album uitkwam was Down by the River. Het lied behandelt ecologie als thema.

eerste opname van Dear Mrs. Appleby was van de Amerikaanse zanger Flip Cartridge, maar die had er geen succes mee. De versie van de Engelse zanger David Carrick, die net hoorde, was met name in West-Europa wel succesvol. The Story in Your Eyes was de laatste single van de Moody Blues, waarop de Mellotron te horen was. Het is een elektromechanisch muziekinstrument dat in 1963 in Birmingham, Engeland werd ontwikkeld. Het nummer is geschreven door Justin Hibbert, die na het overlijden van John Lodge vorig jaar het laatste overgebleven lid is van de klassieke bezetting van de Moody Blues.

hoort zijn uitvoering van Ray Peterson. Tegelijkertijd verscheen in 1961 ook de coverversie van Herman van Keken. Frans muziek bij Streekomroep de Beveland van Pierre Croscolas.

oudje van Cliff Richard and the Shadows, Lessons in Love. In 1974 had de Volendamse Cats een hit met Rock'n'Roll, I Give You the Best Years of My Life. Een jaar daarvoor stond dit origineel van Kevin Johnson in de Engelse hitlijst.

album Green River, de Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Lionel Richie schreef Ceylon voor het album Midnight Magic 1979 van de Commodores.

de eerste jaren van de Radio Veronica, toen nog de hitlijst van Muziek Express gebruikte, Sue Thompson en Norman. Om 8 uur hebben we Niels en Weer en daarna ben ik bij je terug met nog een uur heerlijke muziek uit de jaren 60 en 70 hier bij Streekmoep te Beverlanden. Tot 8 uur Santana met I'll Be Waiting en daarna de Bee Gees met New York Mining Disaster 1941.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. De uitreiking van de MTV Video Music Awards is op 27 september in Los Angeles. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: drie singles had het kwartet Crosby, Stills, Nash & Young in 1970 in de top 40. De laatste was deze, Our House. Ik ben terug in mijn platenarchief met tot 9 uur muziek van de jaren 60 en 70 bij Streekomroep te Beverlanden. De meesten kennen de uitvoering van de Beach Boys in 1966. Vanavond ga ik naar het origineel uit 1961. De Amerikaanse formatie The Regents met Barbara Ann.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Bobby Goldsboro en Summer the First Time. De tekst vormde de basis voor Oeteswaar Sommer van Peter Maffay en de Nederlandse cover van Rob de Nijs, Het werd zomer. Het gaat over een seksuele ervaring van een tienerjongen met een vrouw in de 20. Hier is Bill J. Kramer samen met The Coats en Little Children, gevolgd door Ducked Hook en A Little Bit More.

The Everly Brothers met de cover van Lucille. Het origineel is van Little Richard. De Vlaams-Britse band Octopus uit Heijs op de Berg bij Streekbroek de Beverlanden met Summerland.

Royal Records Man is een Amerikaanse rockband die vooral bekend is van hitsingles van 1966, Snoopy vs. The Red Baron, The Return of the Red Baron, Snoopy for President en de kerstsingle Snoopy's Christmas. The Lion Sleeps Tonight werd voor het eerst in 1939 opgenomen en daarna door verschillende groepen en artiesten gecoverd. Vanavond heb ik gekozen voor de Amerikaanse coverhit van Robert John in 1932.

3 mei werd Donovan 80 jaar. Hij was 19 jaar toen hij onder andere Catch the Wind uitbracht. Naar aanleiding van hun album Simon & Garfunkel's Greatest Hits in 1972 verscheen het nummer America voor het eerst op single en haalde toen in Engeland en Amerika de hitlijst. Het nummer werd in 1968 opgenomen voor het album Bookends.

Dolly's and Look Through Any Window. You Took the Words Right Out of My Mouth is de debuut solo single van Amerikaanse zanger Meat Loaf. Het werd in 1977 uitgebracht als de eerste single van zijn debuutalbum Bad Out of Hell. Het nummer sloeg in eerste instantie niet aan. Maar na het succes van de volgende twee singles, Two Out of Three in Bed en Paradise by the Desperate Light, werd het nummer in oktober 1978 opnieuw uitgebracht met Paradise by the Desperate Light als B-kant en haalde toen de 39ste plaats in de Amerikaanse top 100. In ons land kwam het ook als tweede single uit.

Amerikaanse en Engels hit uit 1964 van Andy Williams bij Streekhoep te Beverlanden, Almost There. Pieter Cetera, toen bassist, zanger van Chicago, schreef voor de band Baby What a Big Surprise.

Rudy van den Berg, nu 83 jaar, die we beter kennen als Rudy Bennett, oudzanger van de Motions, die naast de band ook solonummers maakte en dat leidde later ook het einde van de band in. Vanavond aan 1968, I'm So Proud. Ik ga mijn platenarchief weer sluiten om die bij Leefwelzijn weer volgende week te openen. Ik wens je nog een fijne avond en laai achter met José Luis Perales, gevolgd door Chris M.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Aldus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: beste luisteraar, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week 34 van het jaar 2006. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje voorbij komen. We openden zojuist met de nummer 40 notering, dat was Corinne Bailey Rae met Trouble Sleeping. Op 39 daar stond Nederlandstalig werk, afkomstig van Alderliefste tezamen met Paul de Leeuw. Een mooi verhaal.
1: Nummer 39.

0: Dat waren de Body Rockers, genoteerd op nummer 38. En de Body Rockers was een duo bestaande uit Dylan Burse en Cass James. Ze ontmoetten elkaar in 2004 en besloten toen samen muziek te maken. En dat resulteerde in deze ene hit, I Like The Way. Op 36, daar vonden we Neo, Sexy Love.
1: Nummer 36.

0: Zij won de talentenshow American Idol in 2002 en een jaar later was ze al een wereldster. Dat was Kelly Clarkson met de single Breakaway. We vonden ze terug op 34. Op 33 Outwork, tezamen met Mr. Gee, Electro.
1: Nummer 33.

0: De Italiaanse DJ Pietro Berti, dat is de man achter Outwork. Hier tezamen met Mr. Guy en Electro. We vonden ze terug op 33. De eerste van drie nieuw binnengekomen platen, die komen we tegen op 31. De Shapeshifters tezamen met Chic, Sensitivity.
1: Nummer 31.

0: Wij zijn de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: John Westland.
3: De hitparade van toen.
4: Nummer 30.

0: begon als zangeres bij Destiny Child en in 2003 ging ze solo verder. We vonden haar terug op nummer 30 in die oude hitparade van week 34 van het jaar 2006. Beyoncé dit keer tezamen met Jay-Z en Deja Vu. Op nummer 29 daar vonden we Fonzarelli, The Moonlight Party.
1: Nummer 29.

0: that initial batch of songs, I was like, that's the shit right there.
1: Holla.
2: Mike Shinnidon van Linkin Park, dat is de man achter deze formatie. Fort Minor, daar kon je naar luisteren met de enige hit die ze ooit hadden gehad. Where'd You Go, we vonden ze terug op 28. Op 27, daar stond Keane genoteerd. Is It Any Wonder?
3: Nummer 27.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 25.

0: De tweede nieuweling was dat in die oude hitparade de formatie Bluff uit Zeeland afkomstig. Ze werden in 1992 opgericht en speelden toen als coverband. En sinds 1998 maken ze eigen muziek. Met de single Mens kwamen ze als tweede plaat nieuw binnen op 25. Op nummer 24, daar stond Paris Hilton. Stars are blind.
1: Nummer 24.

0: De gebroeders Ton en Gerard Koopmans waren dat, beter bekend als de gebroeders Co, met hun versie van Boten Anna van Basshunter. We vonden ze terug op 23. De derde en hoogste nieuweling in die oude hitparade komen we tegen op 21. Tiësto, tezamen met Maxi Jazz, Dance for Life.
1: Nummer 21.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Al dus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen.

En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Welkom beste luisteraar in het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week 34 van het jaar 2006. In het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen wij verder af van 20 tot en met nummer 1. Zojuist was dat de nummer 20 notering, een formatie die we voor de tweede keer tegenkwamen in deze oude hitparade. De formatie Keen was dat met Crystal Ball. Op 18 Nederlandstalig werk, afkomstig van Is Ook Schitterend, Altijd Wel Iemand.
1: Nummer 18.

0: difunto.
1: Afkomstig uit Colombia was dat Juanes met La Camisa Negra. In die oude hitparade stond hij genoteerd op nummer 17. Op nummer 16 een paar dames uit Engeland, de Pussycat Dolls. Dit keer met Buttons.
2: Nummer 16. What it do, baby boy?

0: Net als Juanes kwam zij uit Colombia. Shakira was dat. Het succes voor haar begon in 2001 met de single Whenever, Wherever. En dit keer in 2006 vonden we ze terug op nummer 15 met de single Hips Don't Lie. Op nummer 13, daar stond Ilse de Lange genoteerd. The Great Escape.
1: Nummer 13.

0: de tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 12.

0: De meidenformatie Jumbo was dat. Ze werden opgericht in 2004 en bestonden tot en met 2018. De laatste jaren luisterden ze naar de naam Fris. Ze scoorden enkele hits, waaronder deze Boya Boya B, die we terugvonden op nummer 12. Op nummer 11, daar vonden we Paquito, Living on Video.
1: Nummer

0: Streekomroep de Beverlanden.
1: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
2: Nummer 10.

0: Lily Allen was dat met destijds haar allereerste hitsingle Smile. We vonden ze terug op nummer 10. Op nummer 9, daar stond Infernal genoteerd. From Paris to Berlin.
1: Nummer 9.

0: De Nederlandse DJ Fedder Le Grand was dat met destijds zijn allereerste single en tevens ook zijn allergrootste single. Put Your Hands Up for Detroit. We kwamen hem tegen op nummer 8. Op nummer 7 Marco Borsato in Betere Tijden met Rood.
1: Nummer 7.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: formatie Gnarls Barkley was dat met het onmiskenbare stemgeluid van CeeLo Green. Crazy was de enige echte hit die ze ooit hebben gehad. En die vonden we terug op nummer 6 in die oude hitparade. Op nummer 4 Rihanna, Unfaithful.
1: Nummer 4.

0: was Sergio Mendes. In de jaren 50 was hij een heel bekend jazzpianist. En in 2006 bracht hij een cd uit met allemaal oude nummers in een nieuw jasje gestoken. En dit was een van die oude nummertjes, Masquerada. Hij bracht het samen met de Black Eyed Peas. Op nummer 1 in de hitparade van week 34 van het jaar 2006. Daar vonden we Basshunter, Botenana.
1: Nummer 1.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden.

En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu.

En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu.

En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.